dat doet. Heel vroeg begint het al. Je moet dan leren praten. Maar word je wat ouder en kan je het dan niet meer laten. Dan zegt de va en mo. Stil, je praat nog niet met. Te klein voor tafellaken, maar te groot voor een servet. Krie dan verkering en je hebt stil, je praat.

bedreven. Dit moet zus en dat moet zo en dat's niet goed. En bied stijgen van de joren, kan je de meute wat besporen. Het is te laat, omdat je eigenlijk niks meer doet. Ben je dan op het laatste trouwt?

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Wil je wat vertellen? De nooit om touw draaien. Wie verdoen wat we oogsten waar we zijn. We kennen van leen, maar verleden uit trogen draaien. Lopen we dat met zijn anders per bijen. Je noten dicht down, de kop wegdraaien. Denken dat het wel zal overwaaien. Maar kon nooit de roge touw draaien. Maar de leuze eentjes van het leven aan de braaien.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

dinosauriërs, ik heb het zelf gezien. Die met hun stonkoken dreigend hun bossen dienden. Die wezen als kabouters de plek van aanval aan. Om oorverdovend krijkend

groot. Mensen stonden toe te kieken met open mond. Door welke kans ons straks de lamme silo's vaal. Stoffige inhoudsresten

sterke, store silo's, anstiewieke die. Ja, een lange skyline op de foto's van zie. Bepaalden strak en duidelijk, waar stad stevig lag. Naast de toon de eerste, dat de bezoeker zag. De gehelmde kabouters

sensatiezieke publiek, stoef paniekerig uiteen. Medelied met de starende silo's en verginning. En als de stoffelijk is verwijderd en de lucht opklort, linger dode silo's

sterke stoere silo's, aanstevige diep. Ja, een lange skyline op de foto's van zie. Bepaalden strak en duidelijk, waar staat stevig lag. Naast de toon de eerste, dat de bezoeker zag.

luister vannacht, lief kind. Misschien Uri Johnny wel. Kun je hem nog hun spullen ontzozen?

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

met mijn hart grient zacht. Zwervend in die grote stad, op dat karton in de portiek.

die hart grienend zacht. Zwervend uur voor werelds hier, een zwoer leven ongezonk. Zeukt hij nog wermde met zijn twier, smiet aan het geld neer op de grond en zie hart.

sing frankvolle, sind nicht mehr. Op hun graf een zwarte roos en sie hart grint zacht. Ik denk aan lui truc in mijn leven. Mijn ouders vrung immer meer. Sie hand mich zoveel gegeven. Zou ze hier nog eens terug zien, mijn hart.

gedachte noemde het met. En vroeger wie het langzaam, later. Wie het was wel beter, ik weet het net. En wie hard, grint zacht.

Dan breekt de zon durch de wolken. Herfstkleuren prachtig, broen, rood, goud. Ik wil een lied van fruit vertolken.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

De havenwereld en de drak. Vergruimd rijk werd van het leem, met morezen tegen de klak. Life is met tiet verween, de veur, de noo en tussenin. Hoorn van het biedt leem, zonder dat het niks

welke in de proten overlijfde in voltooid verleden tijd. Als we rozen als verdoorden, agendas vol voor die en mij. Stoor stil en haal het drak, run het beste night voorbij.

tracteur. De radio aan en geen malheur. Dan denk ik steeds aan uw Marie. Ik zal blijde ween, haar goed weer zie. Marie, ik werk dag en nacht.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
1: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
0: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
0: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

tussende spoor. Den dag kroop ik naar die touw. Wat langzaam licht, staat in zicht. Ze is vast op station. Dame wicht, maar dat is juist stoepie. Ik schrok al de novief, dan zei ik stom. Wie koffie krom, ik zit vast aan mijn stuur. Ik duur nooit te gewoon als het niks wordt.

the meat is the eat him. Het was een zachte, nooit haat. Hopelijk had ze het nooit maakt. Dek noos mi flust de arregaat. Wat is dat? Aat je nat?

knallen mi vleenhaard uit mi moze. Ik knitte en ik wees nog dek. Ik zei verbeelderd, dees toe dat. Twaas de hek, flusten ze in de kek. Arre gaat die het zeker at je naar het hart.

wie. Richten, grun of naaierschens, dat was voor ongeliek. Het lutje jong moet sappen meer, bij zijn paal kwekerij. Wat was hij jaloers op die mensen door in troon.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen ten zuiden van Apeldoorn heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
1: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
0: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
2: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
3: Pardon?
2: De dag is van ons vandaag.
0: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Stanley Menzo en Henk ten Kate. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.

ik het al. Dit is mijn stek bij de Neltense bult, die magische plek. De velden, het water, de torentjes van Spiek.

de lapgrond. Ik kwam wel eens aan, het was gewoon Kameroen. Daar werd haast, hou ik zie moet je in de tunnel vond. Ik liep langs het hekje en een vrouw die kwam spullen naar de mooiste hier mijn

ik zo maas. Nu verbist nooit, best een beetje troog. En heus me nooit, als ik die wat vroeg. Komst nooit nooit, toch zegs me touw. Best weer vergeten, ja wat is dat nou? Al die teloor, denkst nooit om de tijd. Heb ik die nodig, dan ben ik die kwijt.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
1: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
0: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
2: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
0: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.

Heit naaide uit toen ik drie wie en hij liet dus neer dat er net al hier een oud gitaar en een kratje hoegaarden wies. Maar ik wie het lulk dat er neer me stier, want het minste ding dat er ooit maar die wie vader haast het, dat er mijn neem de tiet. Die zult toch taak toch het uit de gek en de lucht die het jen die lagen haar lek. Heel mijn jeugd huis kopt en uft en kniet. Soms gnisken wie van water gereed, soms een vent die sloeg ik in een sleet. Ik zei ze, nee, het is makkelijk voor een man die hem tiet. Nou, ik was vlug rut en ik was mooi roeg en mijn voes was hut omdat ik altijd sloeg. Ik wie een baas, maar tagelijk een grauwe zoeg. Een onderwijs waar ik mee in eet, dat ik ziekjes zoe in kroeg en keet. En sladeerde man die mis aan namen joeg. Het wie de harkema op een simmerdij en de straat wie mij droeg en ik dacht net nee. Hier maar in een doel, want het wie verrekte hiet. En daar in een kroegje op een ziek naar bier, zie het oen een tafel o sablier. Die smarige tere hond die mij neemde tiet. Nou, ik wist dat die hond mijn oortman weer van een oude foto die dus Memke hier. En ik hoor die sneed op het wang en dat bliene erg. Die wie grut en grauw en gries en oort. En ik zeg

lach en roeg in het staf en het bloed en het bier. Maar ik zei ze hem, ik had ze sterker hoorn. Maar wanneer dat hak net pad verstaan. Die biert als een hoen en wie ze glijdt als een wezenling. Die sprong in het roen en hier wat in het zin. Die vast zijn gun, maar ik sloeg hem op het kin. Die leider glimpje en ik dacht wat best toe aan kring.

En dat een man het meisje wolle er net van zorg. Ik wist dat ik er net wie om die biet te steen. Dus hield ik die tiet en ik zei ooit nooit. Ik dacht ik zocht wel wat er het ooit rooit. Maar jist is als tiet en moord is die leen. Die zei, du bist een echte massa, sterk en slucht. Ik weet als wie haast en het in die rucht. Een slam idee, want alleen een sastie en wie werkt. Maar sis is danken wel voor dat ik sterf. Maar de griem en die moord en die buur en die flair. Want ik ben die derde die die neemde tiet. Het moord schep me vol, want gast wie de stoorn. Ik zei het in hem heid, die zei het in mijn zoon. En door ik potgier, wie ik net dezelfde meer. En soms denk ik gewoon hem zo nou en dan. Die tieren dat ik win en tieren dat ik stin. En mocht ik ooit een zoontje ha, dan denk ik dat ik hem neem. Piet of Wesley, alles maakt je tiet. Ik haat die namen.

als ik drief met de wolk, langs wit en langs gries. En ik vaar als een hemelschip van zilver iets, als ik zweef met de wolk.

is leeg en licht. Ik heb geen ogen, ik heb geen gezicht. Als het late lacht schijnt, waar ben je dan? En als het lucht verdwijnt,

vlak achter Biek. Asfouten façaden in het slik. En ook met slikjes leen. Met een knikkerbultje vol geluk. Joendagdijk kon je nooit meer stuk. Wie alles wat je deed. En met het juchteren in het stro. Je kon als kind gijs weer op hoog. Of een lijntje knollen eten. Dat was de rijkdom van de jeugd.

gebracht. En een schone morgen, prachtige morgen, geen zorgen, de zonnebloem kiert naar de zon.

Ik zie die voor me in de klas. Het is een beeld in mijn kop. Mini Rukske, jong, kittig, prachtig blond. Het meest van alles trof me die lach. Het meest van alles trof die lach. Vaak leep ik stiekem

noem ons groots, bijzonder en heel vrij. Wie pissen willens naast een pot, zaten in het pandje, het was een kot, het was de tiet. Die gleuven toen, het was onze tiet.

ABS förbi. Du ging studieren in Amsterdam. Miva von Amsterdam, gedram, das door verstand. Ik hör hier wie de middenstand.

vroeg in de morgen, ik weet niet meer half wat ik alles zei. Kroop ze heel dicht tegen me aan en flusteren ze me in het oor, ja, in mijn oor. Dat van ons ging nooit teloor.

dinosauriërs, ik heb het zelf gezien. Die met hun stalkaken dreigend hun bazen dien. Die wezen als kabouters de plek vandaan vallen aan.

laten we zeker zijn. De gehelmde kabouters slenteren sloom heen en weer. Zoom niet averseer, de silo's gaan toch neer. Nog één weloverwogen doodsteek en het karwei is af. En vertraagd ligt het gevaar.

sensatiezieke publiek, stoef paniekerig uiteen. Medelin met de starrende silo's, ever geen een. En als de stoffelijk is verwijt en de lucht opklaart, linger dode silo's.

Strapion en Neddy's in het pak. Iedereen wil graag feesten, giet lekker uit zijn dak. De taart wordt langs reden en ook kumpen nog gebak. Ik wilde grapjes maken, maar die hoort weer heel gemak. En hij dan eindelijk ja zegt en lekt alles koekerij. Ik punt nog vrij direct en draait niet om de hete brei.

auto, bent u eindelijk op het strand. Het enige wat je nou graag wilt is voeten in het zand. En vult de zwabbel aan, ja, voor naar links of voor naar rechts. Het mag geen flauws meer uit, je volgt de regels van de heks.

0: Het is zoals het is.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

als wast ja gewoon sprookje voor mij. Dat ik een pooi oller was, zei pa mijn jong, nou lustig houdt.

0: het veld ons niet met.
1: Dan gaat wie naar huis en wie hoopt dat je ons niet vergeet.
0: Muziek is ons leven, het geeft ons toch allen weer kracht.

wie zegt voortgaan. En het afscheid de ons wel wat zeer. Namens het brokduo bedankt. Het geeft u goed en tot de volgende keer.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belloger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn drie verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden te Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zelfs voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

te zien. En als de Chauvis voorbij uit de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorn Geverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen tussen de velden, op een welen. En ik zag er. Dat is nee, of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Bij ons in Darp woont Rika Drup, een hele mooie meid. Mooi van lief en leen en ene bonke vrolijkheid. Zie hef nog altijd nee zeg, als ze werden vraagd. Toen trok ik de stoute schoenen aan en ik ook mijn kansen wacht. Ik zeg het Rika, Rika, suki soms een man. Oh Rika, Rika, och doe kiek mij dan eens aan. Want ik heb vier varkens en een beste koe. En ik werk de hele dag per roe. Ik zeg het Rika, Rika, ik mag u zo graag zien. Rika, Rika, stoep lieve kiek naar mij. Maar toen ze mijn hap aan heurt, toen schoot ze in de lach. En zei haar beste lubbert, dat had ik nu nooit van uw dag. Ik wil u nog niet hebben, hij 100.000 gulden had. Ik heb een hekel aan de boeren, ik wil er eentje nu te stad. Maar op een zekere avond kwam zo'n echte stadsmeneer. Biedt Rika op de boerderie en die keel die kwam steeds weer. En op een avond zag ik ze samen vrieën in het gras. Toen dacht ik bij mijn eigen, ik wou dat ik die keel maar was. Maar 14 dagen later, ja toen gong er een gerucht. Dat die kerel met Rika spoorbangs buuksken was er vlug. Ze heb nog wel een zocht, maar vinden deed ze hem niet. En met de kousen op de kop, vergon Rika van verdriet. Toen zei ik Rika, Rika, ja dat kunt ervan. Rika, Rika, och wat doe je ook met zo'n man.

Ik knipper mangs met de ogen. Ik krab me mangs ook aan het gat. Op zijn tiet ook wik het wagen. Lang uit in het bad. Nog even te slapen, 5 minuten, dan ben ik fort. Wie dus doe ik feitelijk.

Neuroloog heeft mij bekeken en hij nam goed de tijd. Oene blaas is kaduk, ik kreeg een uitgang op zich.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar.

Maar daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer, zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

wou ik maar Bruce Springsteen. Ik wou dat ik zo zingen en schrijven kon. Dan schreef ik iedere dag een liedje voor mijn liefje. Ach man, dan schreef ik waar ik kon. Over dijk hij gewerkt. Op den bouw en ik was daar zat. Aan dijk zou gaan vluchten. Met het godvergeten gat. En dan reek eens nog langs mijn mesje van boven het spoor. En mijn chef, s'avonds laat. En in die warme, zwoele zomernacht. Reesten wij dan door de straat. Nog ga ik maar zijn kleren. Zijn haar en zijn gezicht. Dan zong ik iedere avond voor 60.000 man. In het felle podium licht. Dat maar niet lukt. Rudy op zoek naar de juiste kroon. Tot de hamer bij het bandje kwam. Toen kwam een beetje onder moe.

ik ben nou geen Bruce Springsteen. Ik ben gewoon geboren in Nederland. Ik heb ook huls en talent niet. Maar ik doe mijn best vanaf de kant. Nee, ik kom niet in het diepe. Want alleen de grote vissen, die zwemmen daar. Ik sta vastgenageld aan de zijkant.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen.

Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in L.A. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig. In de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

allerlaatste van het jong. Het vuurschot is genomen, meer je dat lied op. Dromen van alles, dingen die ik nog niet heb. Zo'n bui die heb ik wel eens, gevangen in een web. De blik nog maar alleen gericht op wat er komen zal. Trap ik met mijn ogen dicht,

0: Kijk eens, wie er aankomt.
1: Hé, hey, Jans.
2: Oh, mooi, mooi.
1: Wat staat je bij op, Peert?
2: Ja, zeker al een poos, hè?
1: Ja? Och, keel. Wat een mooi Peert, ja.
2: Ja, zeker. Het beste.
1: Binnie Krom is hij, hè?
2: Ja, hij is Binnie Henny, ja. Maar verder is hij. Ben je achterop?
1: Jawel, joh.
2: Nou, gaan we zitten.
1: Nou, maar hem, hoor. Ja.
2: Kom op, rustig, Albertus. Ja, kom er maar op.
1: Albertus, hè?
2: Albertus van Klink, ja.
1: Och, keel, wat is hij, man.
2: Dit is Benny van 20, joh.
1: Albertus van Klink. Nou, ik hou er goed vast aan, dan meet ik eraf, joh.
2: Nou, dan hoor je, hoor.
1: Joe. Maar hou eens in. Naar ons.

want die warmt op mijn gezicht. Ik haai van de koperen kleur van die licht. Ik geef dich water in mijn hand en schelpe hoe het zaad te zijn.

Tommy tot onderscheid. Dan word je wat gewaar. Hij denkt met een levenspartner, dan ik pas voor mekaar. En wordt het nou joren, dan misschien een sleur. Dan ligt dat aan mezelf. Want hij...

moet Adam zien rip. Het leven, dat geeft verdam. Je bent langs ontevreden. Maar hij een andere nem, dan zult dat hetzelfde weer. Bekijk je dan nu, man. Denk mangs, ik ben gestoord. Nou ja, je zit er al. En je sukkelt samen voort. Want een man zonder vrouw is een kapitein.

voor beide is het eigenlijk toch gelijk. Die past ook bij elkaar aan, als ik het goed bekijk. Want alle liefde roest niet, dat wordt altijd gezegd. Blijf maar van elkaar houden.

maat moet Adam zien rip. Maar Eva, de wende maakt, moet Adam zien rip.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
1: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
0: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
2: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
0: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: pulsen wat krank.
1: Vinkers, ik zal het nog eenmaal met u proberen. Ik tel tot drie. 1, 2.
2: Ja, dat heet hè.
1: Ik zeg, ik tel tot drie.
2: Tot of tot en met drie?
1: Je hebt gelijk, ik tel tot en met drie.

is geen bijzonder steen. Hoor, ik ben geboren, niet groot of machtig, zonder golden raad. Er is geen plek voor helden zich verleuren. Het was nooit geen

barn of machtige rivier. Het is maar klein, je bent er zo doorheen. Geen wereldstad, ook geen wereldhoofd. Maar het is de mooiste plek die ik ken.

hem vertellen. Het is wel een heel verhaal. Maar ik hoop je dat je Fries verstaan, doch het in mijn eigen taal. Die taal dat is dus Fries, kist het wel of kist het net. Oos ieder nog een cursus, het is nog net te let. Mij leert het heel gemakkelijk al, dus mem had het mij leerd. Ik ken het lezen en schreeuwen, dat is toch net verkeerd. Ik kan het ook wel in het Nederlands, ja zeker lukt dat.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
1: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
0: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Shiba.

ben nee geweest. Ik ging hem eens in een rolstoel rijden. Geet er netje niet zo best. Zijn benen zijn eraf tot aan de knieën. Ik zou het schoon gaan zien.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
1: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
0: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een bus

busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Ja, dames en heren. De adder onder het gras, hij is wel te raar. Onze Marie verdween bij het cyclomaar. En soms, heel soms, dan hoor hij bij het zwilm, net als dat het storm tot de buur lag, de klok van de kerk ernaar. Mooie Marie, zachtjes, gilm.

Oorzaak oog te gooien. Hé, gij ze naar de Schatberg, AC en Autobahn. Volg dit dan maar eens.

0: met de wereld het zich maar uitzoekt.
1: Vrouw Ellie.

heel goed. Het ging ook goed. Dat was Ellie.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
1: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
0: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren, van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Siri Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Volgende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie

In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daarbij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

met het concours zo te zuur, vooraan in de zaal. En al elk nummer maakt de zuur het meeste kabaal. En s'avonds na de prijsuitreiking gingen zuur op de shows en werden zuur zelfs door de voorzitter geëerd. Het leek wel of Cecile en Seth zelf

Wie Josef weer naar de repetitie kwam. Het gans orkest had zo met de man te doen. Ze zachten. Vergewen lu. Is dat al zwaar? Wie komt zonne minst?

0: Als ik aan vroeger denk, dan vang ik stikkelbosjes uit de sloot. Dan hek weer kikkerdril in grote glazen potten.
1: Dan klim ik weer naar Externussen met mijn kameraad. Dan vaar ik weer op zelfgebouwde vlotten.

0: winter dreunt die van de tafels door de klassen.
1: Maar het was niet goed genoeg, het kon een leven lang niet met.
0: Het was niet sterk genoeg, er is als niks van.

0: Als ik aan vroeger denk, dan hoor ik Freddy op de radio.
1: Toen zingen wij Que sera, sera met Doris D.
0: Ik spaar de kauwgomplaatjes van Roy Rogers.
1: Ik die van John Wayne.
0: We drukken Sputnik.
1: Ik hul mijn

0: maar het was niet goed genoeg. Het kon een leven lang niet met.
1: Het was niet sterk genoeg. Er is als niks van.

0: in elke fietstas op de Solex bij Miva. Veilig achter, zien lange leren jassen.
1: Een hele dag op schoolreis, voor het eerst in Dronerzand. Met bananen, 10 kadetties in de tas.

Die wropt nou hele schoften mij een zagen in een beam. Bij de knetterbillen hele dagen in de blikkensteen. Maar tjen wat ik bespar je is de kern van zijn preek.

verfraude met wat schollen. Hij verkocht wat slips aan een restaurant in Zwolle. Nou zit hij in Quichot, slaapt op een stenen bank. Hij verdient dus niks, krijg geen brood maar op de plank. Arme majesteit, ik moet van de bijstand trekken.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde, bij Bordeaux, ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is het beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Maak weer veel te goor. Maak het voortkom. Voortkom al die kloren. Nog één dag. Daar nog ook echt voor.

staan dinosauriërs, ik heb het zelf gezien. Die met hun stormkoken dreigend hun bossen dienden. Die wezen als kabouters de plek van aanval aan. Om oorverdovend krijkend

naar de grond. Mensen stonden te kieken met hun mond. Door welke kans om straks de lamme silo's vallen. Stoffige inhoudsresten.

Starke, stoere silo's, aan stiewieke die. Jouw lange skyline op de foto's van zie. Bepolden strak en duidelijk, waar stad stiewiek lag. Naast de tonen de eerste, dat de bezoeker zag. De gehelmde kabouters slenterden sloom heen en weer. Zoom niet overzeden, de silo's gewoon toch neer. Nog een wel overwogen doodsteek en het karwei is af. En vertraagd let het gevoorte zich neer met een doffe plof. Sensatiezieke publiek stoeft paniekerig uiteen. Medelied met de starende silo's en verginging. En als de stofwolk is verwijderd en de lucht opkloort, linger dode silo's

sterke store silo's, aanstevige die. Ja, een lange skyline op de foto's van zie. Bepaalden strak en duidelijk, waar staat stevig lag. Naast de toon de eerste, dat de bezoeker zag.

Heel vroeg begint het al. Ie moet dan leren praten. Maar wij wat ouder en kan je het dan niet meer laten? Dan zegt de va en mo. Stil, ie praat nog niet met. Te klein voor tafellaken, maar te groot voor een servet. Krie dan verkering en ie hebt een kop op hal. Kom ie dan laat in het hoes, scheld ze oe de butte vol. Ze wilt er echt niet aan, dat je groter bent de groot.

Dit moet zus en dat moet zo en dat's niet goed. En bij het stijgen van de joren kan je de meute wat besporen. Het is te laat omdat je eigenlijk niks meer doet. Ben je dan op het les te trouwt?

0: als dialect hoe niks meer zeg. Hoe al de steen ben je vergeten. Blaas niet zo hoog van de toren. Je bent zo arm als de neten. Het middageten, dat heet dineren. Zeven gangen, grote keuze. En na afloop doet je na. In de plek van Proemkreuze. Ons kleine Jan werd eerst naar schoolen. Bij de juf in de eerste klasse. Zijn moeder had de truien breed. En van zijn bruid die was de jasse. Hij deed verhaal van twitte knien. En van zijn vaas zijn zeven kippen. De juffer kon hem niet verstaan. Maar ze kon hem wel begrippen. Maar als dialect hoe niks meer zeg. Hoe al de steen ben je vergeten. Blaas niet zo hoog van de toren. Je bent zo arm als de neten. Door de krapeau, de lichemo, de grote vierdeurs linkasten. Maar hij hoe al de liefste lief. Wel is lief wat in een rogge gasten. Maar als dialect hoe niks meer zeg. Hoe al de steen ben je vergeten. Blaas niet zo hoog van de toren. Je bent zo arm als de neten. Kantoren halen, flat gebouwen. De stank van diesel, dioxine. Maar de pose heidevelden. Hij een jaar niet te zien. En als ons een ondergiet. Hoe al de botten bent versleten. Als je woorden zachtjes flustert. Dan moet je hopen dat ze lustert. Maar als dialect hoe niks meer zeg. Hoe al de steen ben je vergeten. Als je woorden zachtjes flustert. Dan moet je hopen dat ze lustert.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop allebei een saxofoon.
2: Witte blouse, blauwe box met gele biezen.

en wil niet vertellen dat ik de wegenwacht bebel. Die komt dan met me. Fietspomp de bie. Het lukt hier om en de hond is blies. Het is me maar af dat er alles tegen zijn. Geen mens kan er zich tussen mengen. Hij was ziek, valse loog. Ik stond er bij en dan bestond twee dagen vrij. En kon er niet samen genieten. Toen moest ik het pasbord bieden.

Ik ben het leven van de wind. En wat blinkt, dat zegt Leun in het verder kiek. Nou, logischer, dat kan toch niet? Nep is de KNMI, die lijf van de wind. Storm, kakakakakassa. Dat is nou blind. Disco. Bonjour. Mocht iedereen zien lopen, dit ook niet lek. Hond aan de touw, fietspomp op de nek. Ja, dat ben ik. En als er de punt down is, dan help ik u. Dan help ik u. Andere schip mis, mis, mis, mis, mis.

0: heb een fietspomp te koop.
1: Thank you. Thank you.
0: Nu, ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken dat allemaal vanavond bent blijven zitten. Ja, ik heb er wel eens anders mee te maken. Daarom treed ik ook zo graag op je gevangenis, weet je niet? Ja, die blijft ook allemaal zitten. Nog een versie, tot besluit, wat ik zelf heel fijn zingen. En dat is van Uli Ule Oaen. Jullie weten wat het betekent, hè? Voor de leu die dus niet weet. Uli Ule Oaen, dat betekent dus als je soms dus in de zon ligt en je wil lekker broer worden, dan moet je in olieën met zonnebrandolie. Anders dan verbrand is. Kijk, als je zo'n leuze link, dan ben ik heel zorgzaam. Dan vraag ik van Uli Ule Oaen.

I ara la sèrie. Ik kondig het even aan. De stoethaspelschuifel. Mijn familie, er zit nog al een stelletje brekenbenen. En ik zet die traditie graag voort. We hebben ook in ons familiewapen een bananenschil. MUZIEK.

0: Als ik aan vroeger denk, dan vang ik stikkelbosjes uit de sloot. Dan heb ik weer kikkerdril in grote glazen potten.
1: Dan klim ik weer naar Externussen met mijn kameraad. Dan vaar ik weer op zelfgebouwde vlotten.

0: Als ik aan vroeger denk, dan hoor ik Freddy op de radio.
1: Toen zingen wij Que sera, sera met Doris D.
0: Ik spaar de kogelplaatjes van Roy Rogers.
1: Ik die van John Wayne.
0: We drukken Sputnik.
1: Ik

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderrij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Marnix Ampersen met het NOS Journaal.